Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

Dikke Dieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar de Pikkedieven. De toegang is gratis.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Decathlon organiseert morgen opnieuw een grote tweedehands fietsbeurs in Antwerpen. De vraag naar tweedehands fietsen blijft groeien. Vooral e-bikes zijn populair. Intussen wordt in de provincie al meer dan 20% van de elektrische fietsen tweedehands gekocht. Door de vele wegenwerken en de sluiting van de Premetro-tunnel kiezen ook meer Antwerpenaren voor de fiets. Op de beurs staan meer dan 100 gereviseerde fietsen klaar. Van e- en cargo bikes tot koers- en gravelfietsen van bekende merken. Elke fiets krijgt een technische controle, een batterijcheck en 2 jaar garantie. Bezoekers kunnen ook hun oude fiets verkopen. Die wordt ter plaatse geschat en overgekocht. De beurs loopt morgen van 9 tot 19 uur bij Decathlon Antwerpen. De toegang is gratis. Nog dit jaar komt er een nieuwe treinverbinding tussen Antwerpen en Parijs. Vanaf 14 december passeert het Nederlandse spoorbedrijf Go Volta dagelijks in het Antwerp Centraal. Tickets zullen beschikbaar zijn vanaf €19 en kunnen vanaf nu al geboekt worden. De rit tussen Antwerpen en Parijs duurt ongeveer 3 tot 4 uur. In eerste instantie komt er 1 trein per dag in de 2 richtingen, maar Go Volta wil dat aantal later uitbreiden. De maatschappij zal rijden met voormalige NMBS-rijtuigen. Berghem gaat deze maand op zoek naar de mooiste boom van het district. Er zijn 6 opvallende kandidaten die meedingen naar de titel. De Groendienst selecteert de bomen met een sterke uitstraling en een opvallende plek in het straatbeeld. Elke kandidaat kreeg ook een bijnaam. Van Don Diego, een grote plataan in de Villegastraat, tot Miss Solange, een magnolia op de Fruithoflaan. Ook een moeraseik, zwarte den en 2 lindebomen maken kans op de titel. Met de verkiezing wil Berghem extra aandacht vragen voor groen in de stad. Inwoners kunnen van 1 tot en met 30 juni stemmen via de website van het district. De winnaar wordt bekendgemaakt op 3 juli.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

Een zwoele dag vandaag met eerst zon en daarna buien of onweer. Het kan 33 graden worden. Morgen is het wisselvallig en kunnen er pittige onweersbuien zijn met veel regen. Het blijft drukkend warm. Zondag en maandag eerst nog wat buien, daarna droger en zonnig. Het is heel wat koeler dan bij zo'n 23 à 24 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het sociale stadsinitiatief Binnenste Buiten viert zijn 20-jarig bestaan met een fototentoonstelling in het Antwerpse stadhuis. De expo toont 20 zwart-wit portretten van mensen die dankzij de organisatie opnieuw sterker in het leven staan. De beelden zijn gemaakt door fotograaf Godewijn Dalet. Binnenste Buiten is een initiatief van Stad Antwerpen en begeleidt kwetsbare Antwerpenaren rond zelfbeeld, verzorging en welzijn. Dat gebeurt via individuele begeleiding, workshops en groepsessies. Thema's zijn onder meer stress, hygiëne, solliciteren en zelfvertrouwen. De organisatie wil mensen meer kansen geven op de arbeidsmarkt. Vorig jaar begeleidde Binnenste Buiten

Dan 20% van de elektrische fietsen tweedehands gekocht. Door de vele wegenwerken en de sluiting van de Premetro-tunnel kiezen ook meer Antwerpenaren voor de fiets. Op de beurs staan meer dan 100 gereviseerde fietsen klaar. Van e- en cargo bikes tot koers- en gravelfietsen van bekende merken. Elke fiets krijgt een technische controle, een batterijcheck en 2 jaar garantie. Bezoekers kunnen ook hun oude fiets verkopen. Die wordt ter plaatse geschat en overgekocht. De beurs loopt morgen van 9 tot 19 uur bij Decathlon Antwerpen. De toegang is gratis. Berghem gaat deze maand op zoek naar de mooiste boom van het district. Er zijn 6 opvallende kandidaten die meedingen naar de titel. De Groendienst selecteert de bomen met een sterke uitstraling en een opvallende plek in het straatbeeld. Elke kandidaat kreeg ook een bijnaam. Van Don Diego, een grote plataan in de Villegasstraat, tot Miss Solange, een magnolia op de Fruit of Laan. Ook een moeraseik, zwarte den en 2 lindebomen maken kans op de titel. Met de verkiezing wil Berghem extra aandacht vragen voor groen in de stad. Inwoners kunnen van 1 tot en met 30 juni stemmen via de website van het district. De winnaar wordt bekendgemaakt op 3 juli.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

Op 30 mei vindt het Open Air Fryer Festival plaats in Bar Brial in Fort Vier in Mortsel. Je kan er samen met vrienden en familie genieten van frisse zomerse gerechtjes en dat allemaal door jullie zelf bereid in de airfryer. Laat de airfryer het werk doen terwijl jij geniet van goed gezelschap en frisse lucht. Met een eenvoudig recept en kraakverse ingrediënten tover je verfijnde gerechten op tafel. Koken wordt simpel, snel en vooral leuk. Aan elke tafel deel je deze beleving met 6 personen, waardoor samen koken en genieten centraal staat. In een unieke openluchtsetting brengt men gezelligheid, smaak en beleving samen in één onvergetelijke dag. Meer informatie kan je terugvinden op de website openairfryerfestival.be. Op 9 en 10 juni brengt het Fakkeltheater een warme hommage aan Toon Hermans. In de schaduw van Toon Hermans vertelt Herman van Hoven, zijn vroegere manager, over zijn bijzondere band met de legendarische entertainer. De muziek wordt live gebracht door Lissa Meivis, die de bekende liedjes nieuw leven inblaast. Samen zorgen ze voor een ontroerende en nostalgische voorstelling. Op 9 en 10 juni in de Rode Zaal van het Fakkeltheater.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van...

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Decathlon organiseert morgen opnieuw een grote tweedehands fietsbeurs in Antwerpen. De vraag naar tweedehands fietsen blijft groeien. Vooral e-bikes zijn populair. Intussen wordt in de provincie al meer dan 20% van de elektrische fietsen tweedehands gekocht. Door de vele wegenwerken en de sluiting van de Premetro-tunnel kiezen ook meer Antwerpenaren voor de fiets. Op de beurs staan meer dan 100 gereviseerde fietsen klaar. Van e- en cargo bikes tot koers- en gravelfietsen van bekende merken. Elke fiets krijgt een technische controle, een batterijcheck en 2 jaar garantie. Bezoekers kunnen ook hun oude fiets verkopen. Die wordt ter plaatse geschat en overgekocht. De beurs loopt morgen van 9 tot 19 uur bij Decathlon Antwerpen. De toegang is gratis. Berghem gaat deze maand op zoek naar de mooiste boom van het district. Er zijn 6 opvallende kandidaten die meedingen naar de titel. De Groendienst selecteert de bomen met een sterke uitstraling en een opvallende plek in het straatbeeld. Elke kandidaat kreeg ook een bijnaam. Van Don Diego, een grote plataan in de Villegasstraat, tot Miss Solange, een magnolia op de Fruithoflaan. Ook een moeraseik, zwarte den en 2 lindebomen maken kans op de titel. Met de verkiezing wil Berghem extra aandacht vragen voor groen in de stad. Inwoners kunnen van 1 tot en met 30 juni stemmen via de website van het district. De winnaar wordt bekendgemaakt op 3 juli. Het sociale stadsinitiatief Binnenste Buiten viert zijn 20-jarig bestaan met een fototentoonstelling in het Antwerpse stadhuis. De expo toont 20 zwart-wit portretten van mensen die dankzij de organisatie opnieuw sterker in het leven staan. De beelden zijn gemaakt door fotograaf Godewijn Dalet. Binnenste Buiten is een initiatief van Stad Antwerpen en begeleidt kwetsbare Antwerpenaren rond zelfbeeld, verzorging en welzijn. Dat gebeurt via individuele begeleiding, workshops en groepsessies. Thema's zijn onder meer stress, hygiëne, solliciteren en zelfvertrouwen. De organisatie wil mensen meer kansen geven op de arbeidsmarkt. Vorig jaar begeleidde Binnenste Buiten meer dan 500 mensen. Ook de sociale kledingwinkel op het Kiel blijft belangrijk. Daar werden vorig jaar meer dan 40.000 kledingstukken en hygiëneproducten verkocht aan mensen die zijn doorverwezen via sociale organisaties. De foto-expo is gratis te bezoeken in het stadhuis en loopt nog tot en met 28 juli. Radio Express.
2: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

Een zwoele dag vandaag met eerst zon en daarna buien of onweer. Het kan 33 graden worden. Morgen is het wisselvallig en kunnen er pittige onweersbuien zijn met veel regen. Het blijft drukkend warm. Zondag en maandag eerst nog wat buien, daarna droger en zonnig. Het is heel wat koeler dan bij zo'n 23 à 24 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Decathlon organiseert morgen opnieuw een grote tweedehands fietsbeurs in Antwerpen. De vraag naar tweedehands fietsen blijft groeien. Vooral e-bikes zijn populair. Intussen wordt in de provincie al meer dan 20% van de elektrische fietsen tweedehands gekocht. Door de vele wegenwerken en de sluiting van de Premetro-tunnel kiezen ook meer Antwerpenaren voor de fiets. Op de beurs staan meer dan 100 gereviseerde fietsen klaar. Van e- en cargo bikes tot koers- en gravelfietsen van bekende merken. Elke fiets krijgt een technische controle, een batterijcheck en 2 jaar garantie. Bezoekers kunnen ook hun oude fiets verkopen. Die wordt ter plaatse geschat en overgekocht. De beurs loopt morgen van 9 tot 19 uur bij Decathlon Antwerpen. De toegang is gratis. Het sociale stadsinitiatief Binnenste Buiten viert zijn 20-jarig bestaan met een fototentoonstelling in het Antwerpse stadhuis. De expo toont 20 zwart-wit portretten van mensen die dankzij de organisatie opnieuw sterker in het leven staan. De beelden zijn gemaakt door fotograaf Godewijn Dalet. Binnenste Buiten is een initiatief van Stad Antwerpen en begeleidt kwetsbare Antwerpenaren rond zelfbeeld, verzorging en welzijn. Dat gebeurt via individuele begeleiding, workshops en groepsessies. Thema's zijn onder meer stress, hygiëne, solliciteren en zelfvertrouwen. De organisatie wil mensen meer kansen geven op de arbeidsmarkt. Vorig jaar begeleidde Binnenste Buiten meer dan 500 mensen. Ook de sociale kledingwinkel op het Kiel blijft belangrijk. Daar werden vorig jaar meer dan 40.000 kledingstukken en hygiëneproducten verkocht aan mensen die zijn doorverwezen via sociale organisaties. De foto-expo is gratis te bezoeken in het stadhuis en loopt nog tot en met 28 juli. Nog dit jaar komt er een nieuwe treinverbinding tussen Antwerpen en Parijs. Vanaf 14 december passeert het Nederlandse spoorbedrijf Go Volta dagelijks in het Antwerp Centraal. Tickets zullen beschikbaar zijn vanaf €19 en kunnen vanaf nu al geboekt worden. De rit tussen Antwerpen en Parijs duurt ongeveer 3 tot 4 uur. In eerste instantie komt er 1 trein per dag in de 2 richtingen, maar Go Volta wil dat aantal later uitbreiden. De maatschappij zal rijden met voormalige NMBS-rijtuigen.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Als de rozen uitgebloeid zijn, verschijnen de felrode bottels, kleine juweeltjes, boordevol vitamine C. Ze kunnen zelfs lichte vorst verdragen en zijn ideaal om in de winter te oogsten. Hun smaak? Frieszoet met een lichte zuurigheid, perfect voor confituur, siroop of thee. Snijd rozenbottels doormidden, verwijder de pitjes en kook het vruchtvlees zachtjes met wat appeltjes en suiker tot een geurende gelei, heerlijk op brood of bij kaas. Droog je de bottels eerst, dan maak je er een verwarmende winterthee van. Zo tover je een verdorde rozenstruik om tot zeg maar een bron van kleur, smaak en energie in koude dagen. In Oostenrijk slaagde een gigantische groep volwassenen erin om samen op één slee van een berg te glijden. Dat was niet alleen gezellig, maar ook nog eens een hele uitdaging. Ze maakten immers een megaslee door 508 sledes aan elkaar te knopen, goed voor wel 750 meter lang. Ze behaalden zo het wereldrecord langs de kettingslee met gemak, want een rij van 50 sleeën was al genoeg geweest.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Een ontbijt, een lunchadresje waar alles vers wordt gemaakt, dat moesten we natuurlijk eens gaan testen. Ik zit bij Moi et ma fille. Ik denk dat ik bij de fille zit, Wana, want jij doet dat samen met mama, hè?
2: Inderdaad, klopt. Hallo, ik ben Wana, aangenaam.
1: En hoe lang doe je dat al? Want het was eerst, denk ik, een cateringbedrijfje.
2: Inderdaad, 5 jaar geleden hebben wij een cateringbedrijf opgestart. En tussentijds, iedereen heeft ons gevraagd, maar waar kunnen wij jullie vinden? Want al de gebakjes, al de gerechten zijn heel lekker. En we zouden graag ter plaatse gaan eten. Maar jammer genoeg, op die tijd was er geen restaurant, dus geen plek voor ons. We maken alles zelf, maar van thuis. En vorig jaar hebben we gedacht, ja, misschien is het best om een restaurant te openen. En dan al onze vrienden en al onze kennis kunnen langskomen en onze gerechten ter plaatse komen eten of gewoon komen ophalen.
1: Ja, het was al heel succesvol, dus nu hebben jullie een locatie in de Lange Brilstraat, vlakbij de Paardenmarkt. Het is dus ontbijt en lunch dat je hier kan doen, hè?
2: Ja, inderdaad. Het is ontbijt en lunch en dessertjes. We maken alles zelf, dus alles in huis gemaakt, alles in vers gemaakt. We hebben ook soep en quiche van de dag, dus elke dag een andere soep en een andere quiche. En vooral die dessertjes zijn elke week anders. We proberen een beetje af te wisselen en zo klanten kunnen verschillende gerechten en verschillende dessertjes proeven. Dus niet elke week dezelfde, maar elke week iets anders om een grotere gamma van dessertjes te kunnen aanbieden voor onze klanten.
1: En zijn dat dan typisch Vlaamse dessertjes? Want jullie zijn Roemeens, denk ik, hè?
2: We zijn Roemeens. We proberen af en toe verschillende dessertjes klaar te maken. Bijvoorbeeld vorige week hadden wij een Japanese cheesecake. Dat was heel populair. En dan maken we verschillende cheesecakes met mango, met kokos, met frambozen. Bij ons is het eigenlijk around the world, samen met moi en ma fille, in verband met die dessertjes en al de gerechten, die maken wij klaar.
1: All around the world, heel mooi. We gaan eerst luisteren naar wat muziek uit de wereld en dan gaan we voortpraten.

0: Ik zit nog steeds bij Wanna van Moi et ma fille, lunch- en ontbijtzaak. Dessertjes is toch wel een beetje, denk ik, de specialiteit. Zijn er ook Roemeense desserts die men kan proeven?
1: Wel, inderdaad, voor de Pasen. Want we vieren de Pasen 1 week later dan in België. We hebben onze traditionele kozonak klaargemaakt. Het is een zoete brood met verschillende voelingen. Het was heel populair eigenlijk en iedereen heeft ons gevraagd, maar wat zit het erin? Wat is het eigenlijk? En we hebben een klein verhaal gezegd over onze lieve kozonak. Die maken wij altijd klaar voor Pasen en Kerstmis.
0: En wat zit er dan in?
1: Oké, het is een zoete brood en is met noten, met cacao en verschillende zoete dingen. Kan ook droge fruit, als je wilt. Maar traditioneel maken wij altijd met cacao en noten.
0: Moeten we het ook nog eens hebben over de lunch? Want je had al gezegd, elke dag verse soep, elke dag verse quiche. Wat staat er dan nog op het menu?
1: Op het menu staan nog warme sandwiches. We hebben 4 warme sandwiches, 3 met vlees, met echte vlees en eentje met spek, kaas en eitjes. En daarna hebben we nog slaatjes die ook vers zijn, vegetarische varianten. En dan staan nog 4 bagels. Die zijn ook heel lekker, ook vers gemaakt met verschillende ingrediënten. Ook varianten voor vegetarisch. Dan hebben wij nog die ontbijt, gewone omeletjes met spek, met kaas, met groentjes. Amerikaanse pancake hebben wij. Avocado toast met gepocheerd ei, ook heel populair bij ons. En yoghurt met granola bijvoorbeeld.
0: Je kan alle kanten uit, gezond en lekker hier bij Moi et ma fille. Misschien nog even, waar zijn jullie precies? Gevestigd?
1: We zitten momenteel in de Lange Brielstraat nummer 10 in Antwerpen. Jullie kunnen ook ons online vinden via Instagram en Facebook. Het is Moi et ma fille. En onze e-mailadres is info.moiemafie@gmail.com.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Een zwoele dag vandaag met eerst zon en daarna buien of onweer. Het kan 33 graden worden. Morgen is het wisselvallig en kunnen er pittige onweersbuien zijn met veel regen. Het blijft drukkend warm. Zondag en maandag eerst nog wat buien, daarna droger en zonnig. Het is heel wat koeler dan bij zo'n 23 à 24 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Nog dit jaar komt er een nieuwe treinverbinding tussen Antwerpen en Parijs. Vanaf 14 december passeert het Nederlandse spoorbedrijf Go Volta dagelijks in het Antwerp Centraal. Tickets zullen beschikbaar zijn vanaf €19 en kunnen vanaf nu al geboekt worden. De rit tussen Antwerpen en Parijs duurt ongeveer 3 tot 4 uur. In eerste instantie komt er 1 trein per dag in de 2 richtingen, maar Go Volta wil dat aantal later uitbreiden. De maatschappij zal rijden met voormalige NMBS-rijtuigen. Het sociale stadsinitiatief Binnenste Buiten viert zijn 20-jarig bestaan met een fototentoonstelling in het Antwerpse stadhuis. De expo toont 20 zwart-wit portretten van mensen die dankzij de organisatie opnieuw sterker in het leven staan. De beelden zijn gemaakt door fotograaf Godewijn Dalet. Binnenste Buiten is een initiatief van Stad Antwerpen en begeleidt kwetsbare Antwerpenaren rond zelfbeeld, verzorging en welzijn. Dat gebeurt via individuele begeleiding, workshops en groepsessies. Thema's zijn onder meer stress, hygiëne, solliciteren en zelfvertrouwen. De organisatie wil mensen meer kansen geven op de arbeidsmarkt. Vorig jaar begeleidde Binnenste Buiten meer dan 500 mensen. Ook de sociale kledingwinkel op het Kiel blijft belangrijk. Daar werden vorig jaar meer dan 40.000 kledingstukken en hygiëneproducten verkocht aan mensen die zijn doorverwezen via sociale organisaties. De foto-expo is gratis te bezoeken in het stadhuis en loopt nog tot en met 28 juli. Berghem gaat deze maand op zoek naar de mooiste boom van het district. Er zijn 6 opvallende kandidaten die meedingen naar de titel. De Groendienst selecteert de bomen met een sterke uitstraling en een opvallende plek in het straatbeeld. Elke kandidaat kreeg ook een bijnaam. Van Don Diego, een grote plataan in de Villegasstraat, tot Miss Solange, een magnolia op de Fruithoflaan. Ook een moeraseik, zwarte den en 2 lindenbomen maken kans op de titel. Met de verkiezing wil Berghem extra aandacht vragen voor groen in de stad. Inwoners kunnen van 1 tot en met 30 juni stemmen via de website van het district. De winnaar wordt bekendgemaakt op 3 juli.
2: Dit is

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

Het is weer zover. Van 11 tot 14 juli meren de indrukwekkende tollships opnieuw aan in Antwerpen. Langs de Scheldekaaien en in de dokken bewonder je tientallen historische zeilschepen, elk met een eigen verhaal. Het evenement draait niet alleen om de race, maar vooral om avontuur, samenwerking en internationale uitwisseling. Ook 100 Belgische jongeren varen mee als The Antwerp Crew. Een uniek maritiem spektakel dus dat slechts om de 4 jaar naar Antwerpen komt. Je kan er naar gaan kijken tussen 11 en 14 juli.

Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om alle op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat aarder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

Een zwoele dag vandaag met eerst zon en daarna buien of onweer. Het kan 33 graden worden. Morgen is het wisselvallig en kunnen er pittige onweersbuien zijn met veel regen. Het blijft drukkend warm. Zondag en maandag eerst nog wat buien, daarna droger en zonnig. Het is heel wat koeler dan bij zo'n 23 à 24 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Nog dit jaar komt er een nieuwe treinverbinding tussen Antwerpen en Parijs. Vanaf 14 december passeert het Nederlandse spoorbedrijf Go Volta dagelijks in het Antwerp Centraal. Tickets zullen beschikbaar zijn vanaf €19 en kunnen vanaf nu al geboekt worden. De rit tussen Antwerpen en Parijs duurt ongeveer 3 tot 4 uur. In eerste instantie komt er 1 trein per dag in de 2 richtingen, maar Go Volta wil dat aantal later uitbreiden. De maatschappij zal rijden met voormalige NMBS-rijtuigen. Afvalverwerker ISVAG heeft in Wilrijk een nieuwe installatie voorgesteld die de uitstoot van stikstof sterk moet verminderen. Het bedrijf werkte 3 jaar aan de techniek en spreekt van een wereldprimeur. Volgens ISVAG haalt de installatie de laagste stikstofuitstoot van alle afvalverwerkers in België. De nieuwe techniek maakt schadelijke stikstofoxide onschadelijk nog voor ze via de schouw vrijkomen. Er loopt wel nog altijd een procedure tegen de omgevingsvergunning van ISVAG. Buurtbewoners maken zich zorgen over de uitstoot van stikstof en PFAS. Als de vergunning wordt vernietigd, dreigt de verbrandingsoven te moeten sluiten. ISVAG verwerkt het huishoudelijk afval van ruim 1 miljoen inwoners uit 29 Antwerpse gemeenten. Berghem gaat deze maand op zoek naar de mooiste boom van het district. Er zijn 6 opvallende kandidaten die meedingen naar de titel. De Groendienst selecteert de bomen met een sterke uitstraling en een opvallende plek in het straatbeeld. Elke kandidaat kreeg ook een bijnaam. Van Don Diego, een grote plataan in de Villegastraat, tot Miss Solange, een magnolia op de Fruithoflaan. Ook een moeraseik, zwarte den en 2 lindebomen maken kans op de titel. Met de verkiezing wil Berghem extra aandacht vragen voor groen in de stad. Inwoners kunnen van 1 tot en met 30 juni stemmen via de website van het district. De winnaar wordt bekendgemaakt op 3 juli.

5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar de Pikkedieven. De toegang is gratis.

Het is weer zover. Van 11 tot 14 juli meren de indrukwekkende tall ships opnieuw aan in Antwerpen. Langs de Scheldekaaien en in de dokken bewonder je tientallen historische zeilschepen, elk met een eigen verhaal. Het evenement draait niet alleen om de race, maar vooral om avontuur, samenwerking en internationale uitwisseling. Ook 100 Belgische jongeren varen mee als The Antwerp Crew. Een uniek maritiem spektakel dus dat slechts om de 4 jaar naar Antwerpen komt. Je kan er naar gaan kijken tussen 11 en 14 juli. Op 30 mei viert de Schaakhoek in het Rivierenhof zijn eerste verjaardag met een feestelijke namiddag. Je kan er leren schaken tijdens initiaties, deelnemen aan een potje reuzenschaak of kijken naar demonstraties simultaan schaken. Hoogtepunt is een simultaan wedstrijd tegen topschakers. Iedereen is welkom, van beginner tot ervaren speler. Op 30 mei in het Rivierenhof.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Het nummer What Can I Say van Bos Kerks uit 1976 is afkomstig van zijn album Silk Degrees. Het album werd een grote commerciële hit en wordt beschouwd zeg maar als een van Kerks beste werken. Het album Silk Degrees markeerde een cruciaal moment in de carrière van Bos Kerks. Kerks werkte voor dit album nauw samen met David Page, de toetsenist van Toto, en Jeff Porcaro, de drummer van de band. Page en Porcaro zouden later trouwens een belangrijke rol spelen in de muzikale ontwikkeling van Kerks. Page componeerde de muziek voor vele nummers op het album, inclusief What Can I Say. What Can I Say is een ingetogen ballad waarin Kerks zijn emoties uitdrukt over een verloren liefde en de zoektocht naar woorden om zijn gevoelens te uiten. De tekst van het nummer drukt de twijfel en de melancholie uit die vaak gepaard gaan met een complexe relatie. Het album Silk Degrees werd een enorm succes, zowel commercieel als artistiek. Het behaalde de nummer 2 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en het nummer What Can I Say van Bos Kerks werd een populaire track, hoewel het niet de grootste hit was van het album. Dat was Low Down.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Vorige week hadden we het nog over The Shadows als begeleidingsband van Cliff Richard. Vandaag belichten we de Sir zelf met een hit uit 1967, The Day I Met Marie. Hank Marvin van The Shadows schreef een liedje voor zijn vrouw Carol. Maar zegt hij er wel bij, de dag dat ik Carol ontmoette was niet dezelfde als de dag dat ik Marie zag. Voor alle duidelijkheid, Marie was een fictief figuur ontsproten uit de fantasieën van Hank Marvin. Hij gaf het nummer aan Cliff Richard, die erg opgetogen was. Het is nog steeds een van zijn lievelingssongs in zijn repertoire. Voornamelijk de ritmeverandering maakt het liedje heel speciaal. Nochtans werd The Day I Met Marie erg cool ontvangen door de muziekpers. In de weekbladen las Cliff dat sommigen het nummer haten en vonden dat het helemaal niet paste in het oeuvre van Cliff Richard. Maar hij hield vol en speelde het zo vaak dat de luisteraars erachter kwamen vragen en ze geen last meer hadden van de tempowissel in het liedje. Het werd in Engeland bekroond tot het vierde beste nummer van 1967, voorafgegaan door A Wider Shade of Pale van Procol Harum, All You Need Is Love van The Beatles en Massachusetts van The Bee Gees. Hank Marvin presenteerde het liedje aan Cliff nadat The Shadows uit elkaar gegaan waren en Cliff geen begeleidingsband meer had. Maar ook Bob Welch, de andere Shadow, zal met Cliff nog samenwerken als producer voor We Don't Talk Anymore. Maar dat past natuurlijk niet in onze Golden 60s, dus nu maar snel terug naar 1967. Een tedere ballade met een volksmaakje en een refrein dat explodeert. Hier is The Day I Met Marie.

0: Express. Goedemorgen.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks,

0: speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

Goedemiddag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Straat.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Donderdag 29 mei 2008. Op 29 mei 2008 bracht Neil Diamond Las Vegas naar Antwerpen. Meer bepaald naar het Sportpaleis. Neil Diamond was toen al meer dan 40 jaar actief als zanger, maar het was de eerste keer dat hij optrad in Antwerpen. Maar liefst 14 muzikanten bracht hij mee, onder wie 4 blazers, 2 gitaristen en toetsenisten en dan nog een percussionist en 3 achtergrondzangeressen. Op de setlist stonden vooral de grootste hits van Neil en dat werd zeer gewaardeerd door het publiek. Neil Diamond trad voor het laatst op in Antwerpen op 28 september 2017. Hij was toen al 76 jaar. Dinsdag 29 mei 2012. De reuskes van Borgerhout op de loop. Dat stond er boven een nieuwsbericht van Gazet van Antwerpen op 29 mei 2012. Natuurlijk waren het niet de echte historische reuskes van Borgerhout die het op een loop hadden moeten zetten. Het ging om 4 bewoners van het Krugerplein, die ieder met hun eigen reus van Parijs naar Rotterdam waren gelopen. En de reus, dat was een miniatuurbeeldje dat ze meedroegen tijdens de Ropa Run. De Ropa Run is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer, met het doel om geld in te zamelen voor een goed doel. In dat geval ging de opbrengst naar Kom op tegen kanker.
2: Dit is de

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

is vanavond en vannacht wisselend bewolkt en er kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 18 graden. Morgen is het nog een wisselvallige dag met zwoele temperaturen rond 28 graden en onweer dat lokaal pittig kan zijn. Zondag en maandag nog wat onweersbuien en veel koeler, nog maximum 23 graden dan. Ook de rest van de week ziet er regenachtig uit, bij hoogstens een graad of 20.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Decathlon organiseert morgen opnieuw een grote tweedehands fietsbeurs in Antwerpen. De vraag naar tweedehands fietsen blijft groeien. Vooral e-bikes zijn populair. Intussen wordt in de provincie al meer dan 20% van de elektrische fietsen tweedehands gekocht. Door de vele wegenwerken en de sluiting van de Premetro-tunnel kiezen ook meer Antwerpenaren voor de fiets. Op de beurs staan meer dan 100 gereviseerde fietsen klaar. Van e- en cargo bikes tot koers- en gravelfietsen van bekende merken. Elke fiets krijgt een technische controle, een batterijcheck en 2 jaar garantie. Bezoekers kunnen ook hun oude fiets verkopen. Die wordt ter plaatse geschat en overgekocht. De beurs loopt morgen van 9 tot 19 uur bij Decathlon Antwerpen. De toegang is gratis. Nog dit jaar komt er een nieuwe treinverbinding tussen Antwerpen en Parijs. Vanaf 14 december passeert het Nederlandse spoorbedrijf Go Volta dagelijks in het Antwerp Centraal. Tickets zullen beschikbaar zijn vanaf €19 en kunnen vanaf nu al geboekt worden. De rit tussen Antwerpen en Parijs duurt ongeveer 3 tot 4 uur. In eerste instantie komt er 1 trein per dag in de 2 richtingen, maar Go Volta wil dat aantal later uitbreiden. De maatschappij zal rijden met voormalige NMBS-rijtuigen. Afvalverwerker ISVAG heeft in Wilrijk een nieuwe installatie voorgesteld die de uitstoot van stikstof sterk moet verminderen. Het bedrijf werkte 3 jaar aan de techniek en spreekt van een wereldprimeur. Volgens ISVAG haalt de installatie de laagste stikstofuitstoot van alle afvalverwerkers in België. De nieuwe techniek maakt schadelijke stikstofoxide onschadelijk nog voor ze via de schouw vrijkomen. Er loopt wel nog altijd een procedure tegen de omgevingsvergunning van ISVAG. Buurtbewoners maken zich zorgen over de uitstoot van stikstof en PFAS. Als de vergunning wordt vernietigd, dreigt de verbrandingsoven te moeten sluiten. ISVAG verwerkt het huishoudelijk afval van ruim 1 miljoen inwoners uit 29 Antwerpse gemeenten.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni wordt je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Het is vrijdag, dus maken we graag weer wat tijd voor Lekker Antwerpen. Vandaag op het menu bij Michel van der Aura, een Antwerpse gast met een smaakvol verhaal.
1: Een ontbijt, een lunch, adresje waar alles vers wordt gemaakt, dat moesten we natuurlijk eens gaan testen. Ik zit bij Moi et ma fille. Ik denk dat ik bij de fille zit, Wana, hè? Want jij doet dat samen met mama. Hè?
2: Inderdaad, klopt. Hallo, ik ben Wana, aangenaam.
1: En hoe lang doe je dat al? Want het was eerst, denk ik, een cateringbedrijfje.
2: Inderdaad, 5 jaar geleden hebben wij een cateringbedrijf opgestart. En tussentijds, iedereen heeft ons gevraagd, maar waar kunnen wij jullie vinden? Want al de gebakjes, al de gerechten zijn heel lekker. En we zouden graag ter plaatse gaan eten. Maar jammer genoeg, op die tijd was er geen restaurant, dus geen plek voor ons. We maken alles zelf, maar van thuis. En vorig jaar hebben we gedacht, ja, misschien is het best om een restaurant te openen. En dan al onze vrienden en al onze kennis kunnen langskomen en onze gerechten ter plaatse komen eten of gewoon komen ophalen.
1: Ja, het was al heel succesvol. Dus nu hebben jullie een locatie in de Lange Brilstraat, vlakbij de Paardenmarkt. Het is dus ontbijt en lunch dat je hier kan doen, hè?
2: Ja, inderdaad. Het is ontbijt en lunch en dessertjes. We maken alles zelf. Dus alles in huis gemaakt, alles in vers gemaakt. We hebben ook soep en quiche van de dag. Dus elke dag een andere soep en een andere quiche. En vooral die dessertjes zijn elke week anders. We proberen een beetje af te wisselen. En zo klanten kunnen verschillende gerechten en verschillende dessertjes proeven. Dus niet elke week dezelfde. Maar elke week iets anders om een grotere gamma van dessertjes te kunnen aanbieden voor onze klanten.
1: En zijn dat dan typisch Vlaamse dessertjes? Want jullie zijn Roemeens, denk ik, hè?
2: We zijn Roemeens. We proberen af en toe verschillende dessertjes klaar te maken. Bijvoorbeeld vorige week hadden wij een Japanese cheesecake. Dat was heel populair. En dan maken we verschillende cheesecakes met mango, met kokos, met frambozen. Bij ons is het eigenlijk around the world, samen met moi en mijn fille, in verband met die dessertjes en al de gerechten, die maken wij klaar.
1: All around the world, heel mooi. We gaan eerst luisteren naar wat muziek uit de wereld en dan gaan we voortpraten.

0: Ik zit nog steeds bij Wana van Moi et ma fille, lunch- en ontbijtzaak. Dessertjes is toch wel een beetje, denk ik, de specialiteit. Zijn er ook Roemeense desserts die men kan proeven?
1: Wel, inderdaad, voor de Pasen. Want we vieren de Pasen 1 week later dan in België. We hebben onze traditionele kozonak klaargemaakt. Het is een zoete brood met verschillende voelingen. Het was heel populair eigenlijk en iedereen heeft ons gevraagd, maar wat zit het erin? Wat is het eigenlijk? En we hebben een klein verhaal gezegd over onze lieve kozonak. Die maken we altijd klaar voor Pasen en Kerstmis.
0: En wat zit er dan in?
1: Oké, het is een zoete brood en is met noten, met cacao en verschillende zoete dingen. Kan ook droge fruit, als je wilt. Maar traditioneel maken wij altijd met cacao en noten.
0: Moment dat we het ook nog eens hebben over de lunch, want je had al gezegd, elke dag verse soep, elke dag verse quiche. Wat staat er dan nog op het menu?
1: Op het menu staan nog warme sandwiches. We hebben 4 warme sandwiches. Sandwiches, 3 met vlees, met echte vlees en eentje met speek, kaas en eitjes. En daarna hebben we nog slaatjes die ook vers zijn, vegetarische varianten. En dan staan nog 4 bagels. Die zijn ook heel lekker, ook vers gemaakt met verschillende ingrediënten. Ook varianten voor vegetarisch. Dan hebben wij nog die ontbijt, gewone omeletjes met speek, met kaas, met groentjes. Amerikaanse pancake hebben wij. Avocado toast met gepocheerd ei, ook heel populair bij ons. En yoghurt met granola bijvoorbeeld.
0: Je kan alle kanten uit, gezond en lekker hier bij Moi et ma fille. Misschien nog even, waar zijn jullie precies gevestigd?
1: We zitten momenteel in de Lange Brielstraat nummer 10 in Antwerpen. Jullie kunnen ook ons online vinden via Instagram en Facebook. Het is Moi et ma fille. En onze e-mailadres is info.moiemafie@gmail.com.

0: Thank you.
1: Dit is Express. Tijdloze pop. Een hele goede middag.

Het is vanavond en vannacht wisselend bewolkt en er kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 18 graden. Morgen is het nog een wisselvallige dag met zwoele temperaturen rond 28 graden en onweer dat lokaal pittig kan zijn. Zondag en maandag nog wat onweersbuien en veel koeler, nog maximum 23 graden dan. Ook de rest van de week ziet er regenachtig uit, bij hoogstens een graad of 20.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Decathlon organiseert morgen opnieuw een grote tweedehands fietsbeurs in Antwerpen. De vraag naar tweedehands fietsen blijft groeien. Vooral e-bikes zijn populair. Intussen wordt in de provincie al meer dan 20% van de elektrische fietsen tweedehands gekocht. Door de vele wegenwerken en de sluiting van de Premetro-tunnel kiezen ook meer Antwerpenaren voor de fiets. Op de beurs staan meer dan 100 gereviseerde fietsen klaar. Van e- en cargo bikes tot koers- en gravelfietsen van bekende merken. Elke fiets krijgt een technische controle, een batterijcheck en 2 jaar garantie. Bezoekers kunnen ook hun oude fiets verkopen. Die wordt ter plaatse geschat en overgekocht. De beurs loopt morgen van 9 tot 19 uur bij Decathlon Antwerpen. De toegang is gratis. Het sociale stadsinitiatief Binnenste Buiten viert zijn 20-jarig bestaan met een fototentoonstelling in het Antwerpse stadhuis. De expo toont 20 zwart-wit portretten van mensen die dankzij de organisatie opnieuw sterker in het leven staan. De beelden zijn gemaakt door fotograaf Godewijn Dalet. Binnenste Buiten is een initiatief van Stad Antwerpen en begeleidt kwetsbare Antwerpenaren rond zelfbeeld, verzorging en welzijn. Dat gebeurt via individuele begeleiding, workshops en groepsessies. Thema's zijn onder meer stress, hygiëne, solliciteren en zelfvertrouwen. De organisatie wil mensen meer kansen geven op de arbeidsmarkt. Vorig jaar begeleidde Binnenste Buiten meer dan 500 mensen. Ook de sociale kledingwinkel op het Kiel blijft belangrijk. Daar werden vorig jaar meer dan 40.000 kledingstukken en hygiëneproducten verkocht aan mensen die zijn doorverwezen via sociale organisaties. De foto-expo is gratis te bezoeken in het stadhuis en loopt nog tot en met 28 juli. Nog dit jaar komt er een nieuwe treinverbinding tussen Antwerpen en Parijs. Vanaf 14 december passeert het Nederlandse spoorbedrijf Go Volta dagelijks in het Antwerp Centraal. Tickets zullen beschikbaar zijn vanaf €19 en kunnen vanaf nu al geboekt worden. De rit tussen Antwerpen en Parijs duurt ongeveer 3 tot 4 uur. In eerste instantie komt er 1 trein per dag in de 2 richtingen, maar Go Volta wil dat aantal later uitbreiden. De maatschappij zal rijden met voormalige NMBS-rijtuigen.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni wordt je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

Bruidsmeisjes, dat kan je zien tussen 15 mei en 21 juni in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijns, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Bruidsmeisjes in het EWT tussen 15 mei en 21 juni. Op 12 juni staat zangeres Lies in de Stad Schouwburg met haar eerste grote soloconcert Lies Sings Legend. Lies, dat is de artiestennaam van Lisa van Rossum. Die ken je misschien wel als backing vocal van haar broer Meteor. Maar de voorbije jaren treedt ze steeds meer op de voorgrond. In deze show brengt ze geen gewone covers, maar krachtige en persoonlijke interpretaties van iconische artiesten zoals Prince, Whitney Houston, Céline Dion en Lady Gaga. Met haar warme stem en sterke podiumpresence geeft ze bekende nummers een eigen twist zonder de herkenbaarheid te verliezen. Ze wordt begeleid door een liveband en vier backing vocals, wat zorgt voor een rijke en meeslepende sound. Lies op 12 juni in de Stad Schouwburg in Antwerpen.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Het is vanavond en vannacht wisselend bewolkt en er kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 18 graden. Morgen is het nog een wisselvallige dag met zwoele temperaturen rond 28 graden en onweer dat lokaal pittig kan zijn. Zondag en maandag nog wat onweersbuien en veel koeler, nog maximum 23 graden dan. Ook de rest van de week ziet er regenachtig uit, bij hoogstens een graad of 20.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iderendak, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

0: Antwerpen leeft.
1: Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlene Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid. Op 30 mei viert de Schaakhoek in het Rivierenhof zijn eerste verjaardag met een feestelijke namiddag. Je kan er leren schaken tijdens initiaties, deelnemen aan een potje reuzenschaak of kijken naar demonstraties simultaan schaken. Hoogtepunt is een simultaan wedstrijd tegen topschakers. Iedereen is welkom, van beginner tot ervaren speler. Op 30 mei in het

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: In 1816 kwam er een jonge vrouw met hartklachten bij een Franse dokter terecht. De dokter vond het ongepast om zijn oor te luisteren te leggen tegen de naakte borst van zijn patiënten. Dus rolde hij bij gevolg een vel papier op tot een koker, zette het ene eind ervan op haar borst en luisterde aan het andere eind. Kort daarop bouwde de dokter op dit principe de eerste stethoscoop, een 30 centimeter lange houten cilinder. Koffie is meer dan je ochtendredding. Het is ook een verrassend ingrediënt in de keuken, blijkt. De bittere, volle smaak versterkt zoete en hartige gerechten. Voeg daarom een lepeltje espressopoeder toe aan chocoladetaart of browniebeslag. Je proeft geen koffie, maar de chocolade smaakt intenser. In stoofpotjes of barbecuesaus zorgt een scheutje sterke koffie voor extra diepte en een vleugje roostertoon. Nog een tip? Gebruik afgekoelde espresso als marinadebasis voor vlees of aubergine, samen met wat sojasaus en honing. En gooi koffie dik niet weg, want het werkt perfect als scheurvreter in de koelkast of als natuurlijke scrub. Zo haal je uit elk kopje nog een extra shot smaak en duurzaamheid.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Antwerpen leeft.
1: Op 9 en 10 juni brengt het Fakkeltheater een warme hommage aan Toon Hermans. In de schaduw van Toon Hermans vertelt Herman van Hoven, zijn vroegere manager, over zijn bijzondere band met de legendarische entertainer. De muziek wordt live gebracht door Lissa Meivis, die de bekende liedjes nieuw leven inblaast. Samen zorgen ze voor een ontroerende en nostalgische voorstelling. Op 9 en 10 juni in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Je kan Antwerpen-Zuid verkennen van op het dak, op verschillende data, nog tot eind juni. Heb je zin om de stad eens vanuit een nieuw perspectief te bekijken? Wel, dan kan je met een gids de Zuiderdaken verkennen. Een nieuw stadslandbouwproject op het Antwerpse Zuid. Tijdens een rondleiding van 1,5 uur ontdek je een verborgen daktuin op een oud pakhuis, het vernieuwde Zuidpark en het groeiende groendak van het MHKA. Je leert ook hoe daktuinen helpen om de stad groener te maken en beter bestand tegen hitte en hevige regen. Een ticket boeken, dat doe je via de website van het MHKA.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen. Zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

Het is vanavond en vannacht wisselend bewolkt en er kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 18 graden. Morgen is het nog een wisselvallige dag met zwoele temperaturen rond 28 graden en onweer dat lokaal pittig kan zijn. Zondag en maandag nog wat onweersbuien en veel koeler, nog maximum 23 graden dan. Ook de rest van de week ziet er regenachtig uit, bij hoogstens een graad of 20.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Berghem gaat deze maand op zoek naar de mooiste boom van het district. Er zijn 6 opvallende kandidaten die meedingen naar de titel. De Groendienst selecteert de bomen met een sterke uitstraling en een opvallende plek in het straatbeeld. Elke kandidaat kreeg ook een bijnaam. Van Don Diego, een grote plataan in de Villegasstraat, tot Miss Solange, een magnolia op de Fruithoflaan. Ook een moeraseik, zwarte den en 2 lindebomen maken kans op de titel. Met de verkiezing wil Berghem extra aandacht vragen voor groen in de stad. Inwoners kunnen van 1 tot en met 30 juni stemmen via de website van het district. De winnaar wordt bekendgemaakt op 3 juli. Nog dit jaar komt er een nieuwe treinverbinding tussen Antwerpen en Parijs. Vanaf 14 december passeert het Nederlandse spoorbedrijf Go Volta dagelijks in het Antwerp Centraal. Tickets zullen beschikbaar zijn vanaf €19 en kunnen vanaf nu al geboekt worden. De rit tussen Antwerpen en Parijs duurt ongeveer 3 tot 4 uur. In eerste instantie komt er 1 trein per dag in de 2 richtingen, maar Go Volta wil dat aantal later uitbreiden. De maatschappij zal rijden met voormalige NMBS-rijtuigen. Het sociale stadsinitiatief Binnenste Buiten viert zijn 20-jarig bestaan met een fototentoonstelling in het Antwerpse stadhuis. De expo toont 20 zwart-wit portretten van mensen die dankzij de organisatie opnieuw sterker in het leven staan. De beelden zijn gemaakt door fotograaf Godewijn Dalet. Binnenste Buiten is een initiatief van Stad Antwerpen en begeleidt kwetsbare Antwerpenaren rond zelfbeeld, verzorging en welzijn. Dat gebeurt via individuele begeleiding, workshops en groepsessies. Thema's zijn onder meer stress, hygiëne, solliciteren en zelfvertrouwen. De organisatie wil mensen meer kansen geven op de arbeidsmarkt. Vorig jaar begeleidde Binnenste Buiten meer dan 500 mensen. Ook de sociale kledingwinkel op het Kiel blijft belangrijk. Daar werden vorig jaar meer dan 40.000 kledingstukken en hygiëneproducten verkocht aan mensen die zijn doorverwezen via sociale organisaties. De Foto-Expo is gratis te bezoeken in het stadhuis en loopt nog tot en met 28 juli.

0: is dan af.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Geveld door de griep, rust nemen en veel drinken zijn dan uiteraard van levensbelang. Maar ook de juiste voeding, zoals kippensoep en bouillon. Maar wist je dat bananen ook veel voor jou kunnen betekenen? Ze zijn immers makkelijk te kauwen en vallen licht op de maag. Ze zijn bovendien zetmeelrijk en bevatten veel goede voedingsstoffen. In banaantjes zit vrij veel kalium, zo'n 450 milligram per stuk. Kalium is een mineraal dat een belangrijke rol speelt bij je vochtbalans en daarom onmisbaar is als je diarree of griep hebt. Wist je dat in Zwitserland meer bunkers staan dan scholen? Om je een idee te geven, het zijn er meer dan 300.000. En als het te warm wordt, laten sommige cactussen zich zakken in de grond.

of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent, in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Een ontbijt, een lunch, adresje waar alles vers wordt gemaakt, dat moesten we natuurlijk eens gaan testen. Ik zit bij Moi et ma fille. Ik denk dat ik bij de fille zit, Wana, hè? Want jij doet dat samen met mama. Hè?
2: Inderdaad, klopt. Hallo, ik ben Wana, aangenaam.
1: En hoe lang doe je dat al? Want het was eerst, denk ik, een cateringbedrijf, ja?
2: Inderdaad, 5 jaar geleden hebben we een cateringbedrijf opgestart. En tussentijds, iedereen heeft ons gevraagd, maar waar kunnen we jullie vinden? Want al de gebakjes, al de gerechten zijn heel lekker. En we zouden graag ter plaatse gaan eten. Maar jammer genoeg, op die tijd was er geen restaurant, dus geen plek voor ons. We maken alles zelf, maar van thuis. En vorig jaar hebben we gedacht, ja, misschien is het best om een restaurant te openen. En dan al onze vrienden en al onze kennis kunnen langskomen en onze gerechten ter plaatse komen eten of gewoon komen ophalen.
1: Ja, het was al heel succesvol. Dus nu hebben jullie een locatie in de Lange Brilstraat, vlakbij de Paardenmarkt. Het is dus ontbijt en lunch dat je hier kan doen, hè?
2: Ja, inderdaad. Het is ontbijt en lunch en dessertjes. We maken alles zelf. Dus alles in huis gemaakt, alles in vers gemaakt. We hebben ook soep en quiche van de dag. Dus elke dag een andere soep en een andere quiche. En vooral die dessertjes zijn elke week anders. We proberen een beetje af te wisselen. En zo klanten kunnen verschillende gerechten en verschillende dessertjes proeven. Dus niet elke week dezelfde, maar elke week iets anders om een grotere gamma van dessertjes te kunnen aanbieden voor onze klanten.
1: En zijn dat dan typisch Vlaamse dessertjes? Want jullie zijn Roemeens, denk ik, hè?
2: We zijn Roemeens. We proberen af en toe verschillende dessertjes klaar te maken. Bijvoorbeeld vorige week hadden wij een Japanese cheesecake. Dat was heel populair. En dan maken we verschillende cheesecakes met mango, met kokos, met frambozen. Bij ons is het eigenlijk around the world, samen met moi en mijn fille, in verband met die dessertjes en al de gerechten, die maken wij klaar.
1: All around the world, heel mooi. We gaan eerst luisteren naar wat muziek uit de wereld en dan gaan we voortpraten.

0: zit nog steeds bij Wana van Moi et ma fille, lunch- en ontbijtzaak. Dessertjes is toch wel een beetje, denk ik, de specialiteit. Zijn er ook Roemeense desserts die men kan proeven?
1: Wel, inderdaad, voor de Pasen. Want we vieren de Pasen 1 week later dan in België. We hebben onze traditionele kozonak klaargemaakt. Het is een zoete brood met verschillende voelingen. Het was heel populair eigenlijk en iedereen heeft ons gevraagd, maar wat zit het erin? Wat is het eigenlijk? En we hebben een klein verhaal gezegd over onze lieve kozonak. Die maken we altijd klaar voor Pasen en Kerstmis.
0: En wat zit er dan in?
1: Oké, het is een zoete brood en is met noten, met cacao en verschillende zoete dingen. Kan ook droge fruit, als je wilt. Maar traditioneel maken wij altijd met cacao en noten.
0: Moment dat we het ook nog eens hebben over de lunch, want je had al gezegd, elke dag verse soep, elke dag verse quiche. Wat staat er dan nog op het menu?
1: Op het menu staan nog warme sandwiches. We hebben 4 warme sandwiches. Sandwiches, 3 met vlees, met echte vlees en eentje met speek, kaas en eitjes. En daarna hebben we nog slaatjes die ook vers zijn, vegetarische varianten. En dan staan nog 4 bagels. Die zijn ook heel lekker, ook vers gemaakt met verschillende ingrediënten. Ook varianten voor vegetarisch. Dan hebben wij nog die ontbijt, gewone omeletjes met speek, met kaas, met groentjes. Amerikaanse pancake hebben wij. Avocado toast met gepocheerd ei, ook heel populair bij ons. En yoghurt met granola bijvoorbeeld.
0: Je kan alle kanten uit, gezond en lekker hier bij Moi et ma fille. Misschien nog even, waar zijn jullie precies gevestigd?
1: We zitten momenteel in de Lange Brielstraat nummer 10 in Antwerpen. Jullie kunnen ook ons online vinden via Instagram en Facebook. Het is Moi et ma fille. En onze e-mailadres is info.moiemafie@gmail.com.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Het is vanavond en vannacht wisselend bewolkt en er kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 18 graden. Morgen is het nog een wisselvallige dag met zwoele temperaturen rond 28 graden en onweer dat lokaal pittig kan zijn. Zondag en maandag nog wat onweersbuien en veel koeler, nog maximum 23 graden dan. Ook de rest van de week ziet er regenachtig uit, bij hoogstens een graad of 20.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Berghem gaat deze maand op zoek naar de mooiste boom van het district. Er zijn 6 opvallende kandidaten die meedingen naar de titel. De Groendienst selecteert de bomen met een sterke uitstraling en een opvallende plek in het straatbeeld. Elke kandidaat kreeg ook een bijnaam. Van Don Diego, een grote plataan in de Villegasstraat, tot Miss Solange, een magnolia op de Fruithoflaan. Ook een moeraseik, zwarte den en 2 lindebomen maken kans op de titel. Met de verkiezing wil Berghem extra aandacht vragen voor groen in de stad. Inwoners kunnen van 1 tot en met 30 juni stemmen via de website van het district. De winnaar wordt bekendgemaakt op 3 juli. Afvalverwerker ISVAG heeft in Wilrijk een nieuwe installatie voorgesteld die de uitstoot van stikstof sterk moet verminderen. Het bedrijf werkte 3 jaar aan de techniek en spreekt van een wereldprimeur. Volgens ISVAG haalt de installatie de laagste stikstofuitstoot van alle afvalverwerkers in België. De nieuwe techniek maakt schadelijke stikstofoxide onschadelijk nog voor ze via de schouw vrijkomen. Er loopt wel nog altijd een procedure tegen de omgevingsvergunning van ISVAG. Buurtbewoners maken zich zorgen over de uitstoot van stikstof en PFAS. Als de vergunning wordt vernietigd, dreigt de verbrandingsoven te moeten sluiten. ISVAG verwerkt het huishoudelijk afval van ruim 1 miljoen inwoners uit 29 Antwerpse gemeenten. Het sociale stadsinitiatief Binnenste Buiten viert zijn 20-jarig bestaan met een fototentoonstelling in het Antwerpse stadhuis. De expo toont 20 zwart-wit portretten van mensen die dankzij de organisatie opnieuw sterker in het leven staan. De beelden zijn gemaakt door fotograaf Godewijn Dalet. Binnenste Buiten is een initiatief van Stad Antwerpen en begeleidt kwetsbare Antwerpenaren rond zelfbeeld, verzorging en welzijn. Dat gebeurt via individuele begeleiding, workshops en groepsessies. Thema's zijn onder meer stress, hygiëne, solliciteren en zelfvertrouwen. De organisatie wil mensen meer kansen geven op de arbeidsmarkt. Vorig jaar begeleidde Binnenste Buiten meer dan 500 mensen. Ook de sociale kledingwinkel op het Kiel blijft belangrijk. Daar werden vorig jaar meer dan 40.000 kledingstukken en hygiëneproducten verkocht aan mensen die zijn doorverwezen via sociale organisaties. De Foto-Expo is gratis te bezoeken in het stadhuis en loopt nog tot en met 28 juli.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Donderdag 29 mei 2008.

Op 29 mei 2008 bracht Neil Diamond Las Vegas naar Antwerpen. Meer bepaald naar het Sportpaleis. Neil Diamond was toen al meer dan 40 jaar actief als zanger, maar het was de eerste keer dat hij optrad in Antwerpen. Maar liefst 14 muzikanten bracht hij mee, onder wie 4 blazers, 2 gitaristen en toetsenisten en dan nog een percussionist en 3 achtergrondzangeressen. Op de setlist stonden vooral de grootste hits van Neil en dat werd zeer gewaardeerd door het publiek. Neil Diamond trad voor het laatst op in Antwerpen op 28 september 2017. Hij was toen al 76 jaar. Dinsdag, 29 mei 2012. De reuskes van Borgerhout op de loop. Dat stond er boven een nieuwsbericht van Gazet van Antwerpen op 29 mei 2012. Natuurlijk waren het niet de echte historische reuskes van Borgerhout die het op een loop hadden moeten zetten. Het ging om 4 bewoners van het Krugerplein, die ieder met hun eigen reus van Parijs naar Rotterdam waren gelopen. En de reus, dat was een miniatuurbeeldje dat ze meedroegen tijdens de Ropa Run. De Ropa Run is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer, met het doel om geld in te zamelen voor een goed doel. In dat geval ging de opbrengst naar Kom op tegen kanker.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Kevin Yarbrough en Alyssa Peebles leerden elkaar als kinderen kennen in Dallas tijdens pianoles en bleven sindsdien onafscheidelijk. Ze trouwden in 1987 en begonnen hun eigen muziekproductiebedrijf. Ook waren ze actief binnen hun kerk en deelden hun liefde voor muziek, geloof en familie. Kevin stond bekend om zijn warme persoonlijkheid en zijn talent op de toetsen. Het duo werd wereldberoemd dankzij de wereldhit Don't Stop the Music en later ook nog het nummer Heartbeats. Kevin Yarbrough overleed op 19 juni 2025 op 71-jarige leeftijd aan de gevolgen van hartfalen.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar de Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni wordt je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.